Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

zonder zorgen om zijn been. Repen naar God of Vader, pa, ik lig hier zo alleen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran, dat meldt het Amerikaanse leger. Daarbij werden onder meer raketlanceerplatformen en schepen in de straat van Hormuz geviseerd. Volgens het leger waren die zeemijnen aan het leggen. De aanvallen komen er nadat er de voorbije dagen meldingen waren dat er een vredesakkoord zat aan te komen. Intussen laat de Amerikaanse buitenlandminister Rubio weten dat het nog altijd de bedoeling is om de onderhandelingen verder te zetten. Ook de Rode Duivels ondervinden hinder door de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke gisteren. Daardoor zullen ze vandaag niet trainen in hun eigen oefencomplex, maar wel in Neerpede in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand zijn onder meer asbestdeeltjes vrijgekomen. En voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. En dat dankt hij aan zijn team, zegt Tsolis.
2: Means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year. And I'm very happy about that.
1: Bij de vrouwen won onze landgenote Aurélie Reinders van OH Leuven. De Servische middenvelder Alexander Stankovic van Club Brugge werd talent van het seizoen. En Wouter Franke van STVV de coach van het seizoen. Het wordt weer een prachtig zonnige dag, tropisch warm, 32 graden. Morgen is er ook veel zon en dan wordt het 26 graden. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm, met maxima rond 27 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 68 Mike.

If You Leave Me Now, terugwerk uit de jaren 70. In dit uur krijg je van mij, Sheryl Crow, ook nog Peter de Koning. En Gunter Nieuws komt er nu aan met zijn versie van Ik Kan Het Nog.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

The Never Ending Story. Vandaag gaat het dorpsrestaurant Nieuwkapelle door om 12 uur in zaal Triangel. En dat dan tot 14.30 uur.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Eigenlijk verandert er vandaag heel weinig aan het weerbeeld. Het blijft zeer zonnig bij een maxima rond 25 à 30 graden. Zelfs morgen tot en met vrijdag zelfde weerbeeld. Maar aan de kust komt er wel een sterkere noordoostenwind. En we blijven rond de 20 à 25 graden hangen.

0: De Vroege Vogels met Mike. Elke werkdag tussen 6 en 8.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: was de laatste keer dat je echt stilstond. Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Vandaag wordt er een workshop Cinebiep georganiseerd. En deze wordt eigenlijk ingericht van 14 tot 15 uur 30 in de Stedelijke Bibliotheek van Nieuwpoort. Heb je account op Mijn Bibliotheek? Wist je dat je daarmee ook films kost streamen? Of je nu in de stemming bent voor romantiek, actie, documentaires of n'importe quoi, stream de film die je op het moment wilt zien. Je kunt nu al meer dan 1600 films gaan bekijken van de streamingsdienst Sooner en Villa. In de workshop zelf kom je eigenlijk te weten hoe je dat doet. De deelname is gratis.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Trein- en buspersoneel krijgt nog dit jaar bodycams. En het komt ook bij de brandweer. Dat heeft de federale regering goedgekeurd, omdat er al maar meer agressie is tegen personeel van het openbaar vervoer en hulpverleners. U hoort Ine Pieters van De Lijn.
2: Het voornaamste is natuurlijk dat wij zien dat er toch wel vaak agressie is, zowel richting chauffeurs als richting controleurs. En door daar beeldmateriaal van te hebben, hopen wij dat het duidelijker is wat de aanleiding is en dat mensen zich ervan bewust zijn dat ze gefilmd worden. En we hopen dat op die manier uiteraard het aantal agressiegevallen sterk zal dalen.
1: Gisteren raakten nog 5 medewerkers van De Lijn en 2 agenten gewond bij een grote vechtpartij op de kustram in De Haan. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran, dat meldt het Amerikaanse leger. Daarbij werden onder meer raketlanceerplatformen en schepen in de straat van Hormuz geviseerd. Volgens het leger waren die zeemijnen aan het leggen. De aanvallen komen er nadat er de voorbije dagen meldingen waren dat er een vredesakkoord zat aan te komen. Intussen laat de Amerikaanse buitenlandminister Rubio weten dat het nog altijd de bedoeling is om de onderhandelingen verder te zetten. Rode duivel Romelu Lukaku gaat nog door tot het WK van 2030. Hij is klaar om weer te voetballen. Hij voelt zich ook al maar fitter. Dat zegt hij zelf in een interview met het Nieuwsblad. En dat na zijn zware blessure aan zijn heup. Lukaku zal nog niet meteen meespelen tijdens de WK-openingsmatch van de Rode Duivels, maar in een later deel van het toernooi zal hij zeker iets kunnen betekenen, zegt hij. Voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. Tsolis heeft er een topseizoen op zitten. In de gewone competitie was hij goed voor 17 doelpunten en 23 assists. Dat heb ik allemaal te danken aan mijn team, zegt Tsolis.
3: It means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year and I'm very happy about that.
1: De Servische middenvelder Alexander Stankovic, ook van Club Brugge, is verkozen tot talent van het seizoen. Wouter Franke van STVV is dan weer de coach van het seizoen. En voor de Pro League Awards was er nog een feestje voor Club Brugge. Op de Grote Markt van Brugge werd hun 20e landstitel uitgebreid gevierd. Zo'n 8000 supporters waren daarbij aanwezig. Clubspeler Romeo Vermand.
4: Ik denk als een jongen van de club, een jongen die heel de jeugdopleiding heeft doorlopen, is dat geweldig. En om dat met iedereen hier te vieren op de markt is, ja, dat is super. En ik denk dat ik tot op het moment van nu nog altijd niet besef dat we effectief kampioen zijn. En dat dan nog even een weekje tijd nodig heeft om door te dringen bij mij. Maar ik ben zo gelukkig en ik probeer van elk moment te genieten.
1: Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog

Gigi D'Agostino en L'Amour Toujours. Goedemorgen. Als je met zo'n plaat wakker wordt, dan kan je dag eigenlijk niet meer stuk gaan, hè, bij Melinda Vim. Nog een uurtje zitten we samen met de vroege vogels. Hier is Cameron.

En donderdag aanstaande richt de stad Nieuwpoort terug een gezellige dansnamiddag in voor de senioren. Tijdens deze activiteit kunnen deelnemers dan genieten van een optreden van Filip Boterman. De dansnamiddag die wordt ingericht van 14 tot 17 uur in Centrum Isara. En de deelnameprijs die bedraagt 5 euro. Tickets kan je gaan afhalen aan de infobalie van het stadhuis.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

was nog eens een schitterende hit uit 1977 van de Babies. En Isn't It Time? Vanaf vrijdag aanstaande tot en met 9 oktober kan je elke vrijdag gaan deelnemen aan Vrijdag Visdag. Tijdens deze rondleiding volg je de vis van het vissersgrip tot op je bord. En met verkoop van de garnalen, visveiling, simulatie, avondrondvaart, bezoek aan een visbedrijf, lekker ontbijtje en een heerlijke lunch met Noordzeevis. De deelname, dat is geschikt voor mensen vanaf 16 jaar en is enkel bedoeld voor particulieren, niet voor groepen. U kunnen dus maximum 20 personen meegaan. De tickets die kosten wel €95, inclusief ontbijt en je lunch. En ze zijn verkrijgbaar via visit-nieuwpoort.be ofwel aan de infobalie in het stadhuis. En de afspraak is dus telkens om 6:45 aan de uurwerktoren van de Stedelijke Vismijn.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Vandaag verandert er eigenlijk weinig aan ons weerbeeld. We blijven zonnige temperaturen krijgen tot en met 30 graden zelfs. En morgen tot vrijdag blijft het zonnig, maar kan er wel een sterke noordoostenwind kwik op 20 tot 25 graden houden. En dan in het laatste weekend van mei bleef het meestal droog met zon en wolken bij ongeveer wel dezelfde temperaturen.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Raisin Fall met Greg David en featuring Sting eigenlijk. Hè. Eind mei is het de week van de bij en dat laat de kinderboerderij De Lenspolder eigenlijk niet zomaar voorbij zoomen. De boerderij viert dit zaterdag aanstaande met heel wat bijzondere activiteiten voor jong en oud. Ontdek waarom bijen zo belangrijk zijn en neem eens deel aan tal van leuke activiteiten. Het evenement vindt dus plaats zaterdag aanstaande van 10 tot 17 uur. En de deelname is gratis.

En vandaag kan je trouwens ook nog eens de beach jumping gaan meemaken. Het springwedstrijd op het strand van Middelkerken. Je kan nog altijd de paarden, de pony's gaan bewonderen die over hindernissen zullen springen op het zand bij laagtij. Blijft wel nog altijd een spectaculair zichtbaar.

Maar Justin, die met Alisso en Sasha, voor mij zit het er eigenlijk op. Hè. Morgen vroeg om 6 uur, nieuwe afspraak. En straks de beurt aan Robbie. Fijne dag morgen. Tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Er komen nog dit jaar bodycams op het openbaar vervoer. Bij trein- en buspersoneel en ook bij de brandweer. Dat heeft de federale regering goedgekeurd in de strijd tegen de stijgende agressie. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder vraagt er al langer om.
2: Bodycams zijn natuurlijk niet heiligmakend, maar kunnen wel helpen. Eén, omdat het afschrikwekkend werkt. En ten tweede, omdat je ook bewijsmateriaal ondubbelzinnig vastlegt. Dus we zijn al een tijd vragende partij om ook onze controleurs en ook de chauffeurs te kunnen uitrusten. Maar dat lijkt me een belangrijke stap in de goede richting.
1: Zondag raakten nog 5 medewerkers van de lijn en 2 agenten gewond bij een grote vechtpartij op de kustram in De Haan. In Tubeken in Waals-Brabant blijven de scholen en crèches vandaag dicht. Dat is een gevolg van de zware brand daar gisteren in een kledingfabriek. Daarbij zijn veel rook- en asbestdeeltjes vrijgekomen. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. Het parket gaat voorlopig uit van een ongeval. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten door het werk. Meestal lage rugpijn op de werkvloer. Dat zegt preventiedienst Mensura. Maar opvallend, voor het eerst in 5 jaar tijd stabiliseert het aantal werknemers met fysieke klachten. Volgens Mensura zien we daar de eerste effecten van de ergonomiewet, die 2 jaar geleden werd ingevoerd. Werkgevers moeten sindsdien zorgen voor meer ergonomie tijdens het werken, bijvoorbeeld betere bureaustoelen. Justitie betaalt elk jaar meer en meer om brieven te versturen, terwijl alles digitaler wordt. Het kost nu al bijna 22 miljoen euro of bijna 2 miljoen per maand om bijvoorbeeld gerechtsbrieven te versturen of afschriften van vonnissen en arresten. N-VA heeft die cijfers opgevraagd. 5 jaar geleden ging het nog om minder dan 20 miljoen per jaar. Volgens justitie worden er minder brieven verstuurd, maar worden de postzegels duurder. Rode duivel Romelu Lukaku gaat nog door tot het WK van 2030. Hij is klaar om weer te voetballen. Hij voelt zich al maar fitter. Dat zegt hij zelf in een interview met het Nieuwsblad. En dat na zijn zware blessure aan zijn heup. Lukaku zal nog niet meteen meespelen tijdens de WK-openingsmatch van de Rode Duivels, maar zeker wel later in het toernooi, zegt hij. En voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. Tsolis heeft er een topseizoen op zitten. In de gewone competitie was hij goed voor 17 doelpunten en 23 assists. Dat heb ik allemaal te danken aan mijn team, zegt Tsolis.
3: It means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year. And I'm very happy about that.
1: De Servische middenvelder Alexander Stankovic, ook van Club Brugge, is verkozen tot talent van het seizoen. Wouter Franke van STVV is dan weer de coach van het seizoen. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

Een beetje funk en een beetje soul. Dat allemaal in Again van The Night People. Een opperbeste goeie dinsdagmorgen. Het Pinksterweekend zit er weer op. En ook met een geslaagde editie van Sluizenkermis in Middelkerke met Melinda on Tour. Maar geen nood, Melinda on Tour komt terug naar Middelkerke. En dat volgende maand voor de bierfeesten. We gaan hits en classics draaien in de muziekdoos.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Op zaterdag 30 en zondag 31 mei keert het Romeinse weekend terug naar Oudenburg in het Abspark aan de Marktstraat. 2 dagen lang wordt de stad omgetoverd tot een levend Romeins kamp. Het thema van dit jaar is Ludi Romani met extra aandacht voor Romeinse spelen en speelgoed. Bezoekers kunnen zich verwachten aan boeiende demonstraties, interactieve activiteiten en een unieke duik in de oudheid. De toegang is volledig gratis en het evenement is voor alle leeftijden.

We hadden al een zonnig weekend en eens kijken wat meteoart.be voor ons in petto heeft vandaag. Wel, vandaag blijft het zonnig met maxima tot zelfs 30 graden.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

No More Lonely Nights van Paul McCartney. Wel, diezelfde Paul McCartney, die heeft een nieuwe album uit. En het is heel mooi, heb ik me laten zeggen. Danny Fabri heeft ook een nieuwe single. Die heet Zoveel Mooier.

Een uitstekende soul-single van deze Candace Woodson. En haar jongste heet I'm Here Again. Wel, ik ben er ook terug, maar dan na 9 uur. Tot straks.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben de Wijts investeert €62.000 in de 12e eeuwse Sint-Salvators-kathedraal in Brugge. De kronen van de Salvator- en Maria-klok die dreigen te vallen en er staan diverse onderhouds- en reconstructiewerken gepland. We koesteren de oudste kerk van Brugge, aldus Wijts. In Diksmuiden verkeert een man in levensgevaar nadat hij in de stationsbuurt een schotwonde in de buik opliep. 6 verdachten die zijn opgepakt en worden verhoord. Het parket onderzoekt een mogelijke link met het drugsmilieu. In Kuurne is een woning onbewoonbaar na een zware brand in de bergruimte waar een wasmachine en droogkast stonden. De 3 bewoners die konden gelukkig tijdig vluchten, maar 2 katten die overleefden de brand niet. Tijdens de Pro League Awards in Antwerpen vielen zowel Club Brugge als KV Kortrijk in de prijzen. Club Brugge kreeg meerdere individuele onderscheidingen en KV Kortrijk won de prijs voor beste community project van het seizoen 2025-2026. En dit voor het sociale project met het detentiehuis in Kortrijk. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft samen met premier Bart De Wever een herdenkingsmoment bijgewoond op de Flanders Field American Cemetery in Waregem. Dat is de enige Amerikaanse Wereldoorlog 1 begraafplaats in België. Ze eerden 368 gesneuvelde Amerikaanse soldaten. In De Haan zijn zondagavond 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten naar het ziekenhuis gebracht na een agressie-incident op een kusttram. De situatie escaleerde toen controleurs 4 jongeren zonder geldig vervoersbewijs wilden tegenhouden. 1 jongere is opgepakt en het onderzoek loopt nog.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het terug zomers warm met op veel plaatsen temperaturen rond of boven de 30 graden. Landinwaarts kan het lokaal oplopen tot 32 à 33 graden. Het blijft ook zonnig en rustig met een zwakke oostelijke wind. Later op de dag kan aan zee een zeebries opzetten. Ook vanavond blijft het bijzonder warm met temperaturen die maar langzaam aandalen. De minima die blijven rond 14 tot 16 graden, in stedelijke gebieden nog wat hoger. Ook morgen woensdag start we opnieuw met zomerse temperaturen. Later wordt het geleidelijk iets minder warm wanneer de wind naar het noorden draait. Maar het blijft zonnig en aangenaam. Aan zee kan de noordelijke wind wel wat sterker worden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Nog tot 10 uur.

De Amerikaanse Denise Williams die werd geboren in Indiana in de Verenigde Staten. En dit was een nummer uit de film Footloose. Let's hear it for the boy. Goedemorgen en welkom.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Jan Leijers, die ooit met Paul Michiels Soulsister vormde. Dit was een nummer van 21 jaar geleden en The Long Road. The Simple Minds, wel, dat is voor zo dadelijk. Na Lucas en Stan.

Atomic Kitten en Right Now. Eens kijken, ik moet hier ergens een spreuk liggen hebben. Oh ja, hier is ze. Iemand vergeven is vaak niet moeilijk. Iemand opnieuw vertrouwen is een totaal ander verhaal.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Niels en Wils en jezelf zijn, wel, dat blijven we natuurlijk. Want we gaan ons opmaken voor morgenochtend, iets na 8 uur. Dan is er een nieuwe muziekdoos. Ik wens je nog een fijne dinsdag en geniet.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dat was Roy Orbison, altijd in het zwart gekleed, een zwarte bril aan. Een heel charismatische man, een opname uit 1961 van hem, deze Lana. We hebben het straks ook nog over een charismatische vrouw die vandaag in de belangstelling staat. Heel herkenbaar gezicht, een heel herkenbaar geluid, maar dat hoort bij de verhalen, bij de classics en bij de verhalen op de werkvloer. Hele goeiemorgen.

De muziek van Roy Orbison en de muziek van The Doors. Het komt allemaal uit de 60s. En met momenten waren dat ook wel zwarte jaren, zoals we dat kunnen uitdrukken. Stevie Nicks is geboren op 26 mei 1948. En die charismatische frontvrouw van Fleetwood Mac, die wordt vandaag 78 jaar. Een heel herkenbaar gezicht, een heel herkenbaar geluid. 7 jaar geleden was ze nog in ons land en speelde ze in Werchter. Want Fleetwood Mac was 8 juni 2019 de headliner op Werchter Boutique. En misschien weet u dat nog wel. Iedereen die jarig is vandaag, een heel gelukkige verjaardag.

Nelly Furtado en Forza. Wat mooie dagen hebben we achter de rug. Hè? Wat een fantastisch Pinksterweekend. Maar vandaag weer op de werkvloer tussen 10 en 12. Met verhalen over ondernemers en handelszaken. En toch, laat die zomerse muziek maar klinken.

My Way Back to You uit de Golden 70s op dinsdag voormiddag bij Melinda FM. Ja, wat een bijzonder weekend hebben we gehad, hè? Jeroen, met zo mooi weer. Gaat dat blijven duren, denk je? Ah, straks om 11 uur. Ja, inderdaad, dan gaan we de weerkaarten op tafel leggen. Het nieuws uit West-Vlaanderen bij Melinda FM. Straks om 11 uur dus. In Hoogleden is gestart met de installatie van een hele slimme vrachtwagensluis. En Café Het Voske heette vroeger Pavarotti. En nu staat Ann achter de toog. En nu heet het café In het Smetje. Een nieuw verhaal op de werkvloer straks om 10:30. Want de show must go on.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om...

Hans stelt het ondertussen wel goed, maar het licht ging inderdaad uit in het café, in het Voske. 2 jaar geleden werd daar het licht uitgedaan en ondertussen bleef de café leeg staan. Ann opende een aantal dagen geleden café in het Smetje in Stade. Het café is gelegen op de oude locatie van café het Voske. En nu staat Ann achter de toog en wil ze weer nieuw leven inblazen. Café in het Smetje heet het dus nu en dat verwijst naar haar familienaam. Ann heeft horeca-ervaring. Je kan ze kennen van restaurant Déjà Vu in Roeselare of van restaurant Hapkin in Korte Markt. Maar vanaf juni wil ze dus een volwaardig eetcafé openhouden daar in Stade. En dan komen er gerechten op het menu zoals spaghetti, croque monsieur en boerenstute. We gaan Ann daar uiteraard heel veel succes mee wensen. Nu is het nog café, volgende week is het een bistro.

0: Als je nu de oortjes in hebt en als je meeluistert via onze radio-app op je smartphone, die kan je heel eenvoudig en helemaal gratis installeren. En dan hoef je echt niks te missen. Billy Idol was dat. Een mooie herinneringen uit 1987, deze Sweet 16. Op 15 mei, die vrijdagavond, bracht Aaron Blommaert zijn allereerste album uit. Vorig jaar kreeg hij de Mia voor Doorbraak. En uit dat eerste album van Aaron plukken we dit liedje.
1: Ik

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Vanaf donderdag, overmorgen dus, wordt Oostende opnieuw de maritieme hotspot van de Noordzee. Want er is weer Oostende voor anker. En het thema dit jaar is zorgen voor de zee. Misschien een aanrader is de Dreammaster Le François. Ja, die moet je zeker gaan bezoeken, samen met de andere historische schepen die liggen aangemeerd in de binnenhaven van Oostende. Oostende voor anker, waar verleden en toekomst van de zee elkaar zullen ontmoeten, nu vanaf donderdag tot zondagavond. De hele planning staat online op oostendevooranker.be. Tot het nieuws uit West-Vlaanderen, zometeen om 11 uur. Nog twee namen uit de 80's die we bekennen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Kuurne is een woning onbewoonbaar na een zware brand in de bergruimte waar een wasmachine en droogkast stonden. De drie bewoners die konden gelukkig tijdig vluchten, maar twee katten die overleefden de brand niet. Tijdens de Pro League Awards in Antwerpen vielen zowel Club Brugge als KV Kortrijk in de prijzen. Club Brugge kreeg meerdere individuele onderscheidingen en KV Kortrijk won de prijs voor beste community project van het seizoen 2025-2026. En dit voor het sociale project met het detentiehuis in Kortrijk. Voor het derde jaar op rij verzamelden afgelopen Pinksterweekend topspringruiters en hun paarden op het strand van Middelkerke voor beachjumping. Het zonnige weer lokte veel publiek naar het evenement, waarnaast de sport ook heel wat beleving werd aangeboden. De Amerikaanse ambassadeur Bill White heeft samen met premier Bart De Wever een herdenkingsmoment bijgewoond op de Flanders Field American Cemetery in Waregem. Dat is de enige Amerikaanse Wereldoorlog 1 begraafplaats in België. Ze eerden 368 gesneuvelde Amerikaanse soldaten. In De Haan zijn zondagavond 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten naar het ziekenhuis gebracht na een agressie-incident op een kusttram. De situatie escaleerde toen controleurs 4 jongeren zonder geldig vervoersbewijs wilden tegenhouden. 1 jongere is opgepakt en het onderzoek loopt nog. De politiezone Mira heeft een minderjarige opgepakt die de voorbije weken meermaals stenen gooide naar rijdende auto's langs de Desselgemseweg in Waregem. De tiener heeft bekend en het dossier is overgemaakt aan het jeugdparket.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het terug zomers warm met op veel plaatsen temperaturen rond of boven de 30 graden. Landinwaarts kan het lokaal oplopen tot 32 à 33 graden. Het blijft ook zonnig en rustig met een zwakke oostelijke wind. Later op de dag kan aan zee een zeebries opzetten. Ook vanavond blijft het bijzonder warm met temperaturen die maar langzaam aandalen. De minima die blijven rond 14 tot 16 graden, in stedelijke gebieden nog wat hoger. Ook morgen woensdag start we opnieuw met zomerse temperaturen. Later wordt het geleidelijk iets minder warm wanneer de wind naar het noorden draait. Maar het blijft zonnig en aangenaam. Aan zee kan de noordelijke wind wel wat sterker worden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Imojo, Imojo, Imojo.
0: Nog tot 12 uur, Dirk Smit.

die zorgt 4 keer per dag voor het nieuws uit West-Vlaanderen. 'S Morgens om 9 uur al, om 11 uur en dan deze namiddag nog eens om 2 en om 4 uur. En zo blijven we uiteraard bij de actualiteit in West-Vlaanderen van deze 26e mei. In Hoogleden is dus gestart met de installatie van een slimme vrachtwagensluis. Met camera's op 4 locaties wil de gemeente Hoogleden zwaar doorgaand verkeer uit de dorpskern weren en zo de verkeersveiligheid verhogen. Nu, dat systeem dat moet stilaan wel klaar zijn, want vanaf volgende week zou het volledig operationeel moeten zijn. Dat hebben we zo begrepen op onze regionale redactie. Jeroen, straks dus weer om 2 uur. UB40 was dat en Red Red Wine. En dit is Lisa Lewis.

fijne dinsdag voormiddag met David Guetta op Melinda FM. In de wagen thuis en op de werkvloer. De federale politie waarschuwt nogmaals voor een snelle toename aan factuurphishing in Vlaanderen. Dat zijn vervalste facturen die opgemaakt zijn met AI en die zomaar in jouw mailbox binnenkomen. Oplichters die hacken die mailboxen met gelekte wachtwoorden, monitoren de e-mails en passen dan de facturen heel discreet aan, waardoor ze dan moeilijk te onderscheiden zijn. Dus dubbel aandachtig zijn, daar kan je heel veel besparen. Ze sturen die vervalste facturen door of plaatsen ze in jouw mailbox. De federale politie vraagt om de wachtwoorden toch nog maar eens deze week te wijzigen, of toch heel regelmatig alleszins, en dubbel te checken bij verdachte wijzigingen en de politie op de hoogte te brengen. Ja, mocht het dan toch gebeurd zijn,

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En ondertussen zou je ook denken of kunnen denken, Jeroen Brouwers heeft ook al een nieuw boek geschreven, maar hij is er niet meer. We hebben wel aan hem gedacht deze maand, want 11 mei 2022 is hij ons ontglipt. En dat is ondertussen ook alweer 4 jaar geleden. De Mens met Irene, aangename classics op de werkvloer van The Village People van Stevie Wonder, Texas, Moloko en Emwaki.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Volgend weekend dan keert het Romeins weekend weer terug naar Oudenburg. 2 dagen lang wordt de stad omgetoverd tot een levend Romeins kamp. En de bezoekers die kunnen zich verwachten aan boeiende demonstraties, interactieve activiteiten en een unieke duik in de oudheid. De toegang is volledig gratis. Alles gaat door in het Abtpark aan de Marktstraat in Oudenburg. Zowel zaterdag als

We kennen ze natuurlijk nog beter van In the Navy en YMCA. De Village People waren in 1980. Moeten die gaan plaatsverruimen? Het is zometeen lunchradio tussen 12 en 2. De federale politie waarschuwt dus voor die snelle toename aan de factuurphishing. Vervalste facturen opgemaakt in AI die zomaar in je mailbox binnenkomen. Dubbel aandachtig zijn dus de komende dagen en kan je dat veel besparen. Café Het Voske heette vroeger Pavarotti. Nu staat An achter de toog en heet het café In het Smetje in Stade. Vanaf volgende week kan je er ook iets eten en wordt het een volwaardig praat- en eetcafé. En in Hoogleden is begonnen met de installatie van een slimme vrachtwagensluis. Het nieuws uit West-Vlaanderen dat krijg je straks in een update om 2 uur na de lunchradio met Ron de Wit. Maak er een hele fijne dinsdag van.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn 4 mensen overleden bij het ongeval met een schoolbusje. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke bij RTL Info. Het gaat om 2 kinderen van een middelbare school voor buitengewoon onderwijs, een begeleider en de chauffeur. Ze werden vanmorgen gegrepen door een trein, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: Om 7:08 reed er een schoolbusje met 7 schoolkinderen, een begeleider en een chauffeur aan boord in de straat parallel met de spoorlijn. De chauffeur sloeg links af, de spoorweg over. De slagboom was naar beneden, dus die was gesloten op dat moment. Er kwam een trein aan en het busje is gegrepen door een trein.
1: De treinbestuurder en de families en naasten van de slachtoffers krijgen begeleiding. Op de E19 richting Antwerpen is een dode gevallen bij een kettingbotsing. Die gebeurde vanmorgen ter hoogte van Sint-Joop in het Goor. 4 anderen raakten gewond. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Je hoort Koen van der Zwalm van de brandweer.
3: Verschillende voertuigen zijn hier op elkaar ingereden, waaronder een aantal personenwagens en ook een aantal vrachtwagens. De diensten van de politie zijn hier volop bezig om het ongeval helemaal in kaart te brengen, om dan de oorzaak te kunnen achterhalen. Er is momenteel nog geen duidelijkheid over. We vermoeden dat het nog zeker tot de middag gaat duren, tegen dat alle voertuigen getakeld zijn, de rijbaan gereinigd en dus de snelweg terug kan vrijgegeven worden.
1: Je vermijdt dus best de omgeving. Schild en vriendenkopstuk Dries van Langenhoven krijgt een boete van 4000 euro voor aanzet tot haat en racisme tijdens een lezing aan de KU Leuven 2 jaar geleden. Van Langenhoven hield er een racistisch betoog. Het parket benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting grenzen kent als ze mensen schaadt en wil zo een duidelijk maatschappelijk signaal geven. De politie van Brussel heeft 2 mensen opgepakt die een drugsnetwerk leiden via sociale media. Ze verkochten cannabis via Snapchat. Eind vorig jaar kon de politie ook al iemand oppakken in die zaak. Na nieuwe huiszoekingen vorige week dus nog 2 anderen. De 2 zijn intussen wel weer vrijgelaten, 1 van hen onder voorwaarden. En er is nu ook een eerste volledig elektrische Ferrari op de markt. De Ferrari Luce heeft 1000 pk, haalt in 2,5 seconden 100 km per uur en heeft een topsnelheid van 310 km per uur. Ferrari heeft 5 jaar gewerkt aan zo'n volledig elektrisch model. Het is wel niet goedkoop, je betaalt er ruim 550.000 euro voor. Volop zon bij maxima rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm, zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op onweer.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Toch wel bijzonder leuk om terug te horen deze plaat hier. Gemaakt door Fergie, je weet wel, de ex-zangeres van de Black Eyed Peas. En Ludacris, je hoorde Glamorous. Net na de Classics at Work met Dirk Smeets, hier bij Melinda FM.
1: Melinda FM, elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: 26 mei prijkt op de kalender. Het is vandaag dag op dag de dag dat in 1994 Michael Jackson trouwde met Lisa Marie Presley. Maar straks krijg je van mij de volledige historische nieuwsfeiten van deze dag. Dat is voor rond 12:30 hier tijdens deze aflevering van Club.

De Spice Girls en Say You Will Be There. Ben je er geweest dit afgelopen Pinksterweekend in Middelkerk op Slusse Kermessen, waar onze live-uitzendingen van Melinda FM verzorgden? Ja, het was echt wel de moeite, hè? Veel volk, veel sfeer. En zo

starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Vragen en Wim Soetaar, nu een hit uit de zomer van 1973. In deze Free Electric Band beschrijft Albert Hammond een jeugd in een braaf gezin en hoe hij zijn geplande toekomst opgeeft om te gaan spelen in die dus Free Electric Band. Dit nummer schreef hij samen met zijn schrijfpartner Mike Hazelwood destijds.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 26 mei vandaag gaan we starten onze historische nieuwsfeiten. In 1938, Adolf Hitler legt in Wolfsburg de eerste steen voor de fabriek van de Kraft durch Freudewagen, het huidige Volkswagen. 1964, de Palestijnse bevrijdingsorganisatie, kortweg PLO, wordt opgericht. 1991, een Boeing 767-300ER van Lauda Air stort neer op de route Bangkok-Wenen. Er zijn 223 mensen omgekomen. De oorzaak van het ongeluk was een designfout van Boeing. 2002, de Mars Odyssey-missie vindt tekenen van water op de planeet Mars. 2008, de Phoenix Marslander maakt een zachte landing op de planeet Mars, even na middernacht Belgische tijd. 2009, in de nacht van 25 op 26 mei worden delen van België en Nederland getroffen door een van de zwaarste onweersfronten van de laatste jaren. Met hagelstenen tot 10 centimeter in doorsnede en 4 tot 5 bliksemontladingen per seconde. 2011, in Servië wordt Ratko Mladic opgepakt. De voormalig Bosnisch-Servische generaal wordt sinds 1995 door het Joegoslavië-tribunaal gezocht voor genocide die hij gepleegd zou hebben tijdens de Bosnische burgeroorlog. 2012, Loreen uit Zweden wint het 57ste Euro Songfestival en dat met het liedje Euphoria. 26 mei vandaag, dit waren ze, de historie.

0: ben een beetje ontgoocheld in deze plaat hier. Moet ik eerlijkheidshalve toegeven, ik had er een grotere hit van verwacht van deze Loco Loco Gordo en Renier Zonneveld waren dat.
1: Goedemiddag, welkom bij Club de Wit.
0: En nu tot aan de airplay. More Than Talking op de radio. De groep bestond formeel uit Thomas Anders en Dieter Buckelen. Deze laatste was het brein achter de hits van deze groep hier. En hits hebben ze gemaakt, onder meer met de platen You're My Heart, You're My Soul, You Can Win If You Want, Atlantis Is Calling, SOS for Love en deze Cherry Cherry Lady.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Alleen vooruit, het is goed. De pot en pannen mogen terug in de keukenkast. En Kauma als het ware terug in de hoes. Danza Tagomago was dat op deze 26 mei. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Alan White, de Britse drummer bij de band Yes. Overleed in 2022, werd 72 jaar. En vandaag ook de sterfdag van Andrew Fletcher, de Britse muzikant bij deze Depeche Mode. Overleed ook in 2022, werd 66 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

LP Tura Lura, een LP uitgebracht ergens, ik dacht, in de jaren 90. Met allemaal daarop covers van Wiltura, gezongen door andere Vlaamse artiesten, waaronder ook dus deze arme Joe van Noordkaap. Klassieker in onze eigen moedertaal. Straks wordt het 1 uur, maken we plaats voor het nieuws en daarna ben ik er terug met deel

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Bij het dodelijke ongeval in Buggenhout zijn vanmorgen 4 mensen overleden. 2 middelbare schoolkinderen uit het bijzondere onderwijs, een begeleider en de bestuurder. Ze waren onderweg naar school. Hun schoolbusje werd geraakt door een trein aan een gesloten overweg. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.
2: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Dus nu is het vooral belangrijk om te kijken hoe kon het gebeuren. Er gaan er verschillende zaken gebeuren, waaronder kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
1: Alle leerlingen kwamen van dezelfde school, vertelt directeur Kurt Moens.
3: Dat is een gitzwarte dag voor onze school. Richtpunt Campus Buggenhout, een school in het buitengewoon onderwijs. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best om daar goede opvang te voorzien. Ik wil ook echt wel de hulpdiensten bedanken voor hun professionaliteit, want dat is zeer goed.
1: Er komen van in binnen- en buitenland veel steunbetuigingen, van premier De Wever tot Europese commissievoorzitter von der Leyen. De politie heeft nog eens 2 verdachten opgepakt na het gewelddadige incident op de kusttram in Den Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het gaat om 2 jonge mannen van 19. Gisteren pakte de politie al een eerste verdachte op, een jongeman van 18. Ze worden alle 3 vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een 4e verdachte wordt nog opgespoord. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Turnhout in de provincie Antwerpen is ingebroken bij een goudwisselkantoor. Inbrekers konden 4 grote kluizen openslijpen. Hoeveel goud ze hebben meegenomen is niet duidelijk en over het aantal inbrekers is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. De politie van Brussel heeft 2 mensen opgepakt die een drugsnetwerk leiden via sociale media. Ze verkochten cannabis via Snapchat. Eind vorig jaar kon de politie ook al iemand oppakken in die zaak. Na nieuwe huiszoekingen vorige week dus nog 2 anderen. De 2 zijn intussen wel weer vrijgelaten, 1 van hen onder voorwaarden. Volop zon bij maxima rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm, zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op onweer.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Nog tot 2 uur, Ronde Wit.

0: Drie goed uitziende dames met een hele goede stem destijds, samengebracht door niemand minder dan Andy McClackie. En dat is dan weer iemand die we kennen dankzij het duo OMD. Vooral populair in de Nillies, deze Atomic Kitten. Onder meer met deze plaat hier, Hall Again was dat. Net na het nieuws hier bij Melinda FM.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Nu met Heaven nog eens op de radio en I Run. Come.

Een andere grote hit van deze Backstreet Boys draaiden we vorige week nog tijdens Club de Weet Je Weet Wel. De Call hebben we toen aan jullie laten horen. Wel, vandaag was het dit hier. I Want It That Way kon je beluisteren. En nu de popzangeres uit Manchester, die destijds begon aan de zijde van Cold Cut in de single People Hold On. Later ging ze solo verder en had ze een dikke hit onder meer te pakken met deze All Around the World. Hier is Liza Stansfield.

0: op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Hartslag met Evelien Kanoot en Sammy Moore. En nu Fairy Cross the Mercy van Gary and the Peacemakers. Een lied over de jeugd van Gary Marsden in en rondom Liverpool aan de River the Mercy. De veerboot bestaat nog steeds, maar heeft tegenwoordig enkel en alleen nog een toeristische functie.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: Ze was er duidelijk aan toe aan die espresso. Sabrina Carpenter was dat op deze 26 mei.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En de Amerikaanse hiphopzangeres Lauryn Hill wordt er vandaag 51. Lenny Kravitz, de Amerikaanse gitarist en ook zanger 62. En Black, hij overleed in 2016. Deze Britse singer-songwriter, Colin Vernkamp, zo heet hij in het echt, zou vandaag 64 geworden zijn. Mick Ronson, de Britse gitarist bij David Bowie destijds, wordt er 80. En Peggy Lee overleed in 2002, deze Amerikaanse zangeres. Ze zou vandaag 105 geworden zijn, bekend van Fever, je weet wel. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Amerikaanse zangeres Stevie Nicks. Die wordt er vandaag 78, bekend van deze band hier, Fleetwood Mac.

0: Destijds in 1974 als het ware als package deal aangenomen door Mick Fleetwood in de band Fleetwood Mac. En dat was eigenlijk omdat die Mick, Lindsey Buckingham, de toenmalige man van deze Stevie Nicks, vooral bij de groep wilde. Fleetwood Mac was dat en Everywhere met dus de vandaagjarige Stevie Nicks achter de microfoon. Ze wordt er vandaag 78.
1: Goedemiddag, welkom bij Club de Wit.
0: Nu met Going Back to My Roots en dat is een single van Odyssey.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

zouden geruchten de ronde gaan dat ze zou zwanger zijn, maar ze ontkent dat in alle toonaarden. Ze legt de focus volledig op haar carrière op dit ogenblik. En op dit moment heeft ze dus nog geen enkele kinderwens. Het is maar dat je het weet, hè. Dus die roddels allemaal niet geloven. Camille was dat. All

The boss himself, Bruce Springsteen en The Rising. En deze dame hier mag als het ware wat Club de Wit betreft het muzikale licht uitdoen. Hier is Ray of Light nog van Madonna. Maak er nog een fijne muzikale dag van. Hier via deze houden hoofdlengte. En wat mij betreft heel graag tot morgen alweer.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In De Haan zijn zondagavond 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten naar het ziekenhuis gebracht na een agressie-incident op een kusttram. De situatie escaleerde toen controleurs 4 jongeren zonder geldig vervoersbewijs wilden tegenhouden. 1 jongere is opgepakt en het onderzoek loopt nog. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz investeert 62.000 euro in de 12e eeuwse Sint-Salvators-kathedraal in Brugge. De kronen van de Salvator- en Maria-klok die dreigen te vallen en er staan diverse onderhouds- en reconstructiewerken gepland. We koesteren de oudste kerk van Brugge, aldus Weitz. De politiezone Mira heeft een minderjarige opgepakt die de voorbije weken meermaals stenen gooide naar rijdende auto's langs de Desselgemseweg in Waregem. De tiener heeft bekend en het dossier is overgemaakt aan het jeugdparket. De kust heeft een uitzonderlijk sterk Pinksterweekend achter de rug met 450.000 dagtoeristen en 525.000 overnachtingen. Volgens Westoer zorgden de tropische temperaturen voor het beste Pinksterweekend in 5 jaar. Tijdens de 6e editie van de Lukkefeesten in Lo is Bart Seynave uit Antwerpen uitgeroepen tot winnaar van de Lukkenbakwedstrijd. Zowel het publiek als de vakjury die verkozen zijn lukken boven die van de 9 andere deelnemers. Voor het 3e jaar op rij verzamelden afgelopen Pinksterweekend topspringruiters en hun paarden op het strand van Middelkerke voor beachjumping. Het zonnige weer lokte veel publiek naar het evenement, waarnaast de sport ook heel wat beleving werd aangeboden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het terug zomers warm met op veel plaatsen temperaturen rond of boven de 30 graden. Landinwaarts kan het lokaal oplopen tot 32 à 33 graden. Het blijft ook zonnig en rustig met een zwakke oostelijke wind. Later op de dag kan aan zee een zeebries opzetten. Ook vanavond blijft het bijzonder warm met temperaturen die maar langzaam aandalen. De minima die blijven rond 14 tot 16 graden, in stedelijke gebieden nog wat hoger. Ook morgen woensdag starten we opnieuw met zomerse temperaturen. Later wordt het geleidelijk iets minder warm wanneer de wind naar het noorden draait. Maar het blijft zonnig en aangenaam. Aan zee kan de noordelijke wind wel wat sterker worden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: Met een stukje muziek van ABBA op de achtergrond. Deze plaats van Madonna uit 2005 en Hang Up. Goedemiddag iedereen, het Pinksterweekend ligt achter ons. En wat voor een verlengd weekend was het, hè? Ja, mooi zonnetje, lekker warm, heel plezant hier aan de kust. Want wij zaten 3 dagen lang met de Melinda FM on tour op het Marktplein tijdens Lusse Kermessen. Het was er een leuke bedoeling.
1: 2-3, dit is Matinee. Love.

Het was een Belgische one-hit wonder uit het begin van de jaren 80. Machiavel was dat. En Fly. Het is vandaag dinsdag. Het is 26 mei. Betekent dat we eigenlijk al in de laatste week van de maand mei zitten. Wat gaat het toch snel, zeg. Laten we er volop van genieten. Ook met de muziek van Melina FM. Elk moment muziek die jij kent. Met nu...

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

vele populaire artiesten van het moment. Shawn Mendes was dat en YYY. Straks om 2:30 hebben we een one-hit wonder. Dat bent u van mij gewoon. En die lijn trekken we ook deze week door. Maar eerst Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Goedemiddag iedereen.

0: En zonnetje op een dinsdagmiddag. Plaatje van begin dit jaar, Bausa en Magnetic.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1997 met Meredith Brooks en Bitch. Het werd een wereldwijde pop-rock-hit. Nummer beschrijft volgens haar de vele kanten van een vrouw. In tal van landen stond de single hoog in de charts. En Brooks kreeg er zelfs een Grammy-nominatie voor. Maar de titel die zorgde bij sommige radiostations voor een controverse. Haar debuutalbum Blurring the Edges die verkocht daarentegen miljoenen exemplaren. Eerder deed ze al ervaring bij diverse bands en later werkte ze ook als producer voor andere artiesten. Bitch werd in 2018 opnieuw onder de aandacht gebracht door andere artiesten. Tot op vandaag blijft het een iconisch nummer uit 1997.

SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.

Nederlandstalig product van Floris Francis Arthur. En haal me tegen. Ik blik nog even terug met heel veel deugd naar het afgelopen Pinksterweekend. We stonden er live met de Melinda FM on tour mobiele studio. We maakten een radio 3 dagen lang. Wat was dat leuk. Op het Marktplein in Middelkerken tijdens Slussen Kermessen. En het belooft een drukke zomer te worden voor Melinda. Want de volgende keer dat we al buiten komen, dat is tijdens het weekend van 13 en 14 juni. Ja, hij staat er weer, onze mobiele studio, tijdens de dolle dagen.

Funk. En Uptight was dat. Zometeen Luc de Lee met de Rotonde. Hij is er ook op deze dinsdag de 26e mei. Morgen doen wij het graag terug opnieuw tussen 2 en 3 in matinee. En morgen komt ook onze goede vriend Christophe Van Dam langs met Hit Story. En daarnaast natuurlijk ook een One Hit Wonder. En elk moment muziek die jij kent. Ik wens je nog een fijne dinsdagnamiddag in het gezelschap van al de collega's van Melinda FM. En wij hebben voor u zometeen nog muziek van C.B. Milton. Maar eerst deze van Teddy Swims en Bad Dreams. Graag tot morgen iedereen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Na een zonovergoten verlengd weekend en de sluizenkermissen in ons achterhoofd gaan we vandaag op hetzelfde elan verder met het mooie weer althans. En met de programmatie ook, want jullie zitten weer bij de Rotonde op dinsdag. Welkom.

president op de tram in Den Haag heeft de federale ministerraad haar akkoord gegeven over een voorontwerp van de wet dat het gebruik van individuele bodycams voor bepaalde diensten mogelijk maakt. Nu zijn deze enkel in gebruik voor politiediensten, maar met dit nieuwe voorstel zouden brandweermannen, personeel en bestuurders van openbare vervoermaatschappijen deze ook mogen dragen. Een goede zaak om misschien nog beter de daders van zinloos geweld te kunnen herkennen. Nu alleen nog hopen dat ze de gepaste sancties krijgen.

We zullen ze deze zomer misschien wel niet te veel zien op Belgische podia, maar in de winter des te meer, heb ik me laten wijsmaken. Onze bom Natalia en Gone to Stay. Op zaterdag 13 juni is iedereen welkom bij woonzorgcentrum De Plantaan in Isegem voor de jaarlijkse rommelmarkt. Van 10 tot 17 uur kan je er gezellig komen snuisteren tussen tal van verkoopstandjes, vol tweedehands pareltjes en verrassende vondsten. Of je nu op zoek bent naar een koopje of gewoon graag rondwandelt, er is voor elk wat wils. Naast de rommelmarkt is er ook lekker eten en drinken en voor de kinderen een kinderanimatie voorzien. Een gezellige dag voor het hele gezin. De toegang bedraagt 5 euro en iedereen is van harte welkom. VZW De Plantaan, Meensesteenweg 74 in Isegem. En dit is onze andere diva, Laura Tesoro.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Een klein misverstandje van Cock Robin. I thought you were on my side. De comedienne Jade Mintjes krijgt binnenkort haar eerste eigen programma op Play. Ze zal met haar programma dat van Heubels en de Belgen opvolgen. In Jade en de Belgen zal ze herkenbare clichés en situaties uit het leven van de Belg op een korrel nemen. Uiteraard met de nodige humor. En dit is terug in de tijd naar 1970. Desmond en Dekker.

toontje lager en zoveel te doen. En of er deze zomer zoveel te doen is, op donderdag 16 juli vormt Oostende het decor voor de start van de Baloise Ladies Tour. Een prestigieuze meerdaagse wielerwedstrijd met de wereldtop aan de start. De officiële start wordt gegeven in de Vuurtorenwijk met de eerste pedaalslagen om 13:30. Van daaruit rijden de rensters via het binnenland richting Knokke-Gijst. Met deze openingsetappe zet Oostende volop in op sportbeleving en het vrouwenwielrennen. Kom mee supporteren en beleef topsport van dichtbij en dit midden in de zomer. En dit is het befaamde BTS.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Het was een uitzonderlijke samenwerking, maar het heeft wel gescoord. Zugero samen met Eric Clapton en A Wonderful World. De film, of moeten we zeggen de biopic over het leven van Michael Jackson, blijft toppenschoren qua opbrengst. Hij heeft nu al wereldwijd 676 miljoen opgebracht. En dan moet hij nog verschijnen in Japan, die doorgaans één van de belangrijkste filmmarkten is op de wereld. Reden genoeg om nu al te werken aan een opvolger, volgens producent Adam Fogelson.

Calvin Harris en Smoke the Pain Away. Wij gaan nog wat genieten van het zonnetje en alles overlaten aan onze collega's. Maar morgen dan zijn we terug met een nieuwe aflevering van onze Rotonde. We gaan eruit met Belgisch werk van Aaron Blommaert en Egotrip. Tot morgen! Ik weet...

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Tijdens de Pro League Awards in Antwerpen vielen zowel Club Brugge als KV Kortrijk in de prijzen. Club Brugge kreeg meerdere individuele onderscheidingen en KV Kortrijk won de prijs voor beste community project van het seizoen 2025-2026. En dit voor het sociale project met het detentiehuis in Kortrijk. Voor het derde jaar op rij verzamelden afgelopen Pinksterweekend topspringruiters en hun paarden op het strand van Middelkerke voor beachjumping. Het zonnige weer lokte veel publiek naar het evenement, waarnaast de sport ook heel wat beleving werd aangeboden. In Diksmuiden verkeert een man in levensgevaar nadat hij in de stationsbuurt een schotwonde in de buik opliep. 6 verdachten die zijn opgepakt en worden verhoord. Het parket onderzoekt een mogelijke link met het drugsmilieu. In De Haan zijn zondagavond 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten naar het ziekenhuis gebracht na een agressie-incident op een kusttram. De situatie escaleerde toen controleurs 4 jongeren zonder geldig vervoersbewijs wilden tegenhouden. 1 jongere is opgepakt en het onderzoek loopt nog. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz investeert €62.000 in de 12e eeuwse Sint-Salvators-kathedraal in Brugge. De kronen van de Salvator- en Maria-klok die dreigen te vallen en er staan diverse onderhouds- en reconstructiewerken gepland. We koesteren de oudste kerk van Brugge, aldus Weitz. Tijdens de 6e editie van de Lukkefeesten in Lo is Bart Seynave uit Antwerpen uitgeroepen tot winnaar van de Lukkenbakwedstrijd. Zowel het publiek als de vakjury die verkozen zijn lukken boven die van de 9 andere deelnemers.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het terug zomers warm met op veel plaatsen temperaturen rond of boven de 30 graden. Landinwaarts kan het lokaal oplopen tot 32 à 33 graden. Het blijft ook zonnig en rustig met een zwakke oostelijke wind. Later op de dag kan aan zee een zeebries opzetten. Ook vanavond blijft het bijzonder warm met temperaturen die maar langzaam aandalen. De minima die blijven rond 14 tot 16 graden, in stedelijke gebieden nog wat hoger. Ook morgen woensdag starten we opnieuw met zomerse temperaturen. Later wordt het geleidelijk iets minder warm wanneer de wind naar het noorden draait. Maar het blijft zonnig en aangenaam. Aan zee kan de noordelijke wind wel wat sterker worden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Imojo, Imojo, Imojo.
0: Melinda FM, 45, Jan Snel.

Mr. Big to be with you. Goedemiddag, welkom erbij. Het is alweer dinsdag vandaag, even over 4 uur. Wij zitten klaar voor een nieuwe aflevering van De Spits.

Gisteren zaten we nog in onze voorverwarmde, ja, dat mag je wel zeggen, mobiele studio op Slussen Kermis. En vandaag alweer gezellig in onze vertrouwde studio. Ik wil

Af en toe laat de stem het even afweten, maar ik vermoed dat dat een gevolg is van de feestelijkheden van het afgelopen weekend. Wat een zalig weer, ook vandaag weer. Straks kijken we eens wat de weergoden ons brengen de komende dagen. Ik heb een prachtige plaat meegebracht van Al Stewart. Deze heet On the Border.

Frank Dingene en Niels William. Die eerste die kennen we nog van Meester Hebben Ging Het Weer. Frank Dingene overleden vorig jaar 24 februari. Zomersnummer nu van Giovanotti.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op!
5: Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

Peter Gabriel, big time. De horeca hier aan onze kust heeft zeker geen klagen wat het afgelopen verlengde weekend betreft. Zomerse temperaturen en veel toeristen natuurlijk. We gaan eens even de weerkaarten erbij nemen. Ook vandaag prachtig weer. Temperaturen tot 27 graden en volop zon. Morgen iets minder, dan zou het slechts 23 graden worden, wat wolkjes. Maar vanaf donderdag zijn we weer vertrokken voor zomerse temperaturen en volop zon. Volgend weekend, dat is nog een beetje koffiedik kijken. Ik zie hier temperaturen 24 graden. En af en toe wat wolkjes, maar laten we een beetje voorzichtig zijn en nog even afwachten.

Ava Max is een kill it queen. Ik lees hier net dat Jacques Vermeer, die we onder andere kennen van zijn rol DDT in de kampioenen, uitverkoop gaat houden voor het goede doel. Je kan spullen van hem op de kop tikken en dat geld, de opbrengst, gaat naar het goede doel. Een goede daad van Jacques.

Ze hadden ooit een nummer All Out of Love en ook deze Lost in Love. Veel liefde bij die van Air Supply. En net daarvoor zat ook nog Billie Eilish met Bad Guy. Voor ons zit het er alweer helemaal op. Ik wens u nog een prettige dinsdag toe. Veel plezier met de collega's. Profiteer van het mooie weer. En morgen zijn wij er ook alweer tussen 4 en 5.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Rond deze tijd begint er in Buggenhout een nieuwe persconferentie over het drama van vanmorgen. Een trein reed daar op een overweg in op een schoolbusje. Balans, 4 doden, onder wie ook 2 kinderen. Nog 5 andere kinderen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. Het is zeker dat de slagbomen aan de overweg naar beneden waren en dat de licht op rood stonden. Het parket onderzoekt waarom de buschauffeur toch doorreed. Lisa de Wilde.
2: We hebben daarvoor een verkeersdeskundige aangesteld die daar meer duidelijkheid moet over brengen hoe het ongeval is kunnen gebeuren of wat daar de oorzaak van was. Het labo is ook ter plaatse voor vaststellingen en het parket is ook afgestapt. Kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Mensen mogen zich ook altijd melden als ze iets hebben zien gebeuren, dus ze gaan die zeker ook gehoord worden.
1: Het parket sluit geen enkele piste uit. Werd de chauffeur onwel, was hij afgeleid of gaat het om een wanhoopstaat en reed de man bewust door? Experts onderzoeken dat nog. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks dan goeds over de man, zegt woordvoerder Frederik Wittok.
3: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
1: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek. En de gemeente Buggenhout opent een rouwregister. Je hoort de burgemeester Geert Hermans.
4: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. En onze eerste zorgen gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden en de familieleden. Dat is nu onze absolute prioriteit.
1: Ook heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen hun steun. Zo schrijft premier Bart De Wever op X dat hij diep geraakt is door het ongeval. Binnenlandminister Quentin spreekt over een gevoel van verslagenheid. En Europese commissievoorzitter von der Leyen laat weten dat heel Europa meerouwt met ons land. In de Gazastrook zijn zeker 7 Palestijnen omgekomen bij 2 Israëlische luchtaanvallen. Dat melden ziekenhuizen daar. Volgens de civiele bescherming viel het Israëlische leger een groep burgers aan. Israël reageert dat het de zaak zal onderzoeken. Er geldt sinds oktober vorig jaar al een staakt het vuren, maar de Palestijnse terreurgroep Hamas en Israël beschuldigen elkaar ervan dat de ander zich daar nauwelijks aan houdt. De Engelse aanvaller Harry Kane heeft voor de 2e keer de Europese gouden schoen gewonnen als topschutter in Europa. Kane scoorde het voorbije seizoen 36 keer voor Bayern München. Hij is 32. 2 jaar geleden won Kane de Europese gouden schoen ook al eens in zijn eerste jaar bij Bayern. Vanavond blijft het nog lang warm, daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Iets koeler ook, bij zo'n 25 graden dan.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 5

0: Daarmee scoorden ze in 1988 deze mensen van Midnight Oil en The Beds Are Burning. Hoor ik iemand klagen over het mooie weer? Ik denk het niet, want het komende uur zal de temperatuur stijgen.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Als ik zo even de playlist van die Turbulentie Show bekijk vandaag, dan zie ik toch wel heel wat vrouwelijks komen. De Spice Girls waren net met Who Do You Think You Are? Zometeen de Pussycat Dolls. Maar eerst gaan wij tezamen naar Rome.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

zijn zo van die platen waarmee je nog altijd koude rillingen krijgt. Calvin Scott in de duet met Whitney Houston, ondertussen ook al een ode aan I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. En misschien zijn het wel deze mensen uit Liverpool. Dit is Simply Red and Money's Too Tight to Mention.

En ze draaien toch ook al een goede 40 jaar mee in de muziekwereld. Dat waren de eerste grote stappen in de muziekwereld voor Simply Red met Money's Too Tight to Mention. 5:30 geworden op dinsdagmiddag bij Melinda FM. De zon straalt uit je radio. En voor deze gaan we terug naar 1977. Het wordt beschouwd als een klassieker bij ons.

0: Walter Grootaerts onder de noemer De Kreuners. Dat was nog even Ik Wil Je bij Melinda FM. Ondertussen 9 minuten over 5:30 dinsdagmiddag. Dit zijn de romantische geluiden van Louis Capaldi. The day that I die.
1: On the day that I die.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Gary Haggar op dinsdagmiddag in die Turbulentie Show. En had ik hem toch wel liever gehad met de oude hit Club Brugge kampioen. Dat was nog even Horizon. En dit is Marshmello en de Jonas Brothers.

is toch wel een klein beetje te warm om dit te gaan uitvoeren op dit tijdstip van de dag. Dat was Carl Douglas en Kung Fu Fighting. De hits die blijven doorgaan, ook na 6 uur bij Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De buschauffeur van het drama in Buggenhout had een blanco strafregister en geen veroordelingen. Dat heeft het parket gezegd op een nieuw persmoment. Veel meer informatie kwam er niet. Er zou wel een autopsie gebeuren op zijn lichaam. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks aan goeds over de man, zegt woordvoerder Frederik Witok.
2: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
1: Het parket onderzoekt nog waarom de buschauffeur door een gesloten overweg reed. Eerder werd gezegd dat ze alle pistes openhouden. Dus of de man onwel werd, afgeleid werd, maar ook een wanhoopstaat sluiten ze niet uit. Bij het drama vielen 4 doden, de buschauffeur zelf, een begeleidster en 2 kinderen. Nog 5 andere kinderen raakten levensgevaarlijk gewond. Maar hun toestand is stabiel. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
3: Die gewonde kinderen die komen uit verschillende locaties, gaande van Bornem tot Beveren, als ook uit Muizen. En de 2 overleden kinderen die komen ook uit Bornem.
1: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Hij testte ook negatief op drank en drugs. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek en een rouwregister. Dat doet ook de gemeente Buggenhout. Je hoort de burgemeester Geert Hermans.
4: Wij zijn bijzonder aangeslagen als lokale gemeenschap, een kleine gemeente van iets meer 15.000 inwoners. Ja, dat is onwezenlijk. Ik heb daarnet ook een bezoek gebracht naar de school. Ik heb daar met verschillende leerkrachten ook gesproken. De verslagenheid is enorm.
1: Ook de provincie Oost-Vlaanderen opende een rouwregister in het provinciehuis in Gent. Heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen ook hun steun. Iran heeft een Amerikaanse drone en een gevechtsvliegtuig beschoten. De drone zou daarbij neergehaald zijn, dat melden Iraanse staatsmedia. Er geldt op dit moment nogthans een staakt het vuren tussen Iran en de VS en er zijn ook vredesonderhandelingen aan de gang. Maar volgens de Iraanse buitenlandminister schendt de VS de wapenstilstand ook, onder meer door aanvallen op Iraanse handelsschepen. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 16e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn 4e ritzege al, ook de 4e bergop. Vingegaard reed op enkele kilometers voor de streep weg en kwam alleen aan. De Oostenrijker Gal werd 2e op meer dan een minuut. De Australier Jai Hindley eindigde 3e. Vingegaard verstevigt zo zijn leidersplaats in het klassement. De Giro eindigt op zondag. Vanavond blijft het nog lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Iets koeler ook dan, bij zo'n 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Van maandag tot donderdag tussen 18 en 19 uur. Zicht op West. Een blik op wat er leeft in onze regio. Met Dirk Smeets.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Vastgoedtrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
4: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
3: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
4: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
3: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
4: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
3: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
4: Je nieuwe wagen opladen.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
7: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

Van maandag tot donderdag tussen 18 en 19 uur. Een blik op wat er leeft in onze regio. Zicht op West met Dirk Smeets. Melinda.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggenhout zijn buiten levensgevaar, dat zegt de federale politie. Journalist Jeroen van der Rauwera was de hele dag in Buggenhout.
2: Die 5 schoolkinderen zijn na het ongeval naar verschillende ziekenhuizen in de buurt gebracht. En ze zijn ondertussen allemaal buiten levensgevaar. Zwaar gewond wel, maar buiten levensgevaar. Al moeten we dat nog met grote voorzichtigheid zeggen natuurlijk. Want de kans bestaat natuurlijk dat veel van die kinderen voor een lange revalidatie staan. Na dit toch wel bijzonder zware ongeval.
1: De chauffeur van het schoolbusje had geen strafblad en werd nooit veroordeeld. Het parket onderzoekt wat hem bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor het busje gegrepen werd door een trein. Zo komt er een autopsie op zijn lichaam. Journaliste Rosalie Pieters.
3: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden. Dat onderzoek, het resultaat van dat onderzoek, zouden we misschien morgen al kunnen krijgen.
1: Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. Ook de weduwe van de bestuurder van het schoolbusje vraagt zich af wat er precies is gebeurd. Zij denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Piquet kon met haar praten.
4: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
1: De man laat naast zijn vrouw ook 5 kinderen achter. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran, maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via de officiële supportersfederatie 1895. Wie tickets kocht via Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld, is nog niet meegeteld. Buitenlandse Zaken waarschuwt wel om vooraf te checken of je de VS wel binnen mag. Zo kunnen mensen die kritische filmpjes over president Trump op hun telefoon hebben staan in de problemen komen. Je hoort Joris Salde van Buitenlandse Zaken.
5: Er zijn veel regels die maken dat je niet binnen mocht in de VS. We weten dat de Verenigde Staten hun regels in die zin verstrengd hebben. Het is hun goed recht om dat te doen. We zullen al niet geïnformeerd worden over het feit dat iemand al dan niet toegelaten is tot het grondgebied. Meestal worden die op het eerste vliegtuig teruggestuurd.
1: Het WK voetbal start op 11 juni. In het tennis heeft Hanne van de Winkel niet kunnen stunten in haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel van een Grand Slam toernooi. Ze verloor in de eerste ronde op Roland Garros van de Amerikaanse Madison Keys, de nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Onze debutant bij de mannen, Alexander Bloks, moet dan weer forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde. Hij verzwikte zijn enkel op training en loopt nu op krukken. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.